Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

voortdurend het refrein. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si. Madeleine, als ik je zie, gaat mijn hart van 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si. Oh, wat ben ik toch verliefd, kindje luister alsjeblieft. Wat zou het toch mooi zijn als ik jouw liefde won. Dan zongen we samen bij de accordeon.

Madeleine, als ik jou zie, gaat mijn hart van 1, 2, 3. Oh, wat ben ik toch verliefd, kindje luister alsjeblieft. Wat zou het toch mooi zijn als ik jouw liefde won. Maar het was nog veel mooier als ik betalen kon. Dan werd deze melodie onze huwelijk symfonie. Ook na een maand had Jan geen geld, toen zei de baas oké. Het spijt me wel, maar dan neem ik maar weer wat tonen mee. Maar

Madeleine, als ik jou zie, gaat mijn hart van 1, 2, 3. Oh, wat ben ik toch verliefd, kindje luister alsjeblieft. Wat zou het toch mooi zijn als ik jou liefde vond.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Jij, jij was alleen maar een verlangen. Je was niet meer dan dat. Je was een vlucht en je was een achterdeur.

0: CIDS. Crazy Kids.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.

0: 1.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.

trio Verhoop. Ik heb de mooiste in mijn hand gehad, gaaf en rond. Maar als je zonder knoopie doorrijdt, vallen ze allemaal op de grond. Mijn hele leven heeft bestaan uit parels rijgen aan een draadje.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

dag giraf, zei dingetje dat. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.

0: is het.
1: Dames en heren, hij heeft al 1 kwartier Dikkertje Dap gespeeld. Geef maar een applaus, orkest van Cor Bakker. Als het goed is, liggen bijna alle kinderen nu op bed. En dan kunnen we nu even toekomen aan al die liedjes die de Annie Schmid voor de volwassenen heeft geschreven. En een van die nummers heet...

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Hier.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, ronde teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanochtend om 5:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlang regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

En een doodstrijd had hij niet. Die werd een fluitje van een cent.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

drink and cry. And me, I just don't care at all.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars, we zijn er weer. Het is tijd voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Nout Struik. Cliff Richard, die in 1940 werd geboren en van wie in 1958 het eerste plaatje uitkwam, is vandaag onze rode draad. Hij hoopt in oktober zijn 86e verjaardag te vieren. Hij is het schoolvoorbeeld van wat de Britten aging gracefully noemen. Onze playlist is weer heel gevarieerd en natuurlijk ontbreken ook de dubbelnummers niet. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Natuurlijk openden wij ons programma met de rode draad Cliff Richard. U hoorde hem met het nummer Power to All Our Friends. Met dit lied vertegenwoordigde Cliff in 1973 het Verenigd Koninkrijk tijdens het Eurovisie Songfestival en eindigde daar als derde. Anne-Marie David won voor Luxemburg en de Spaanse groep Mocedades werd tweede. Als volgende staat Boudewijn de Groot op mijn lijst, de Nederlandse tijdgenoot van Cliff Richard. Hij werd in 1944 geboren in het voormalig Nederlands-Indië en kwam in 1946 naar Nederland. Al op de middelbare school was hij veel bezig met muziek, maar het duurde behoorlijk lang voor hij uiteindelijk doorbrak. Tijdens de talentenjacht Nieuwe Oogst in 1964 verloor hij van André van Duin, die daar zijn bandparodie deed. Toch wist hij uit te groeien tot een van de succesvolste en meest veelzijdige Nederlandse artiesten. Bij ons hoort u hem vandaag met het fraaie liefdeslied Ik zal je iets vertellen.

U hoorde de Canadese zanger en muzikant Bryan Adams met het nummer Everything I Do It For You, waarmee hij in 1991 een grote hit had. Naast zijn muzikale carrière is Adams ook actief als professioneel fotograaf. In zijn thuisland brak hij door met onder andere het nummer Cuts Like a Knife. Wereldwijd succes kwam in 1984 met het album Reckless. De zanger is inmiddels 62 jaar en al ruim 45 jaar actief in de muziek. Ook het Franse chanson is een muziekgenre dat in de jaren 60 ook hier in Nederland heel succesvol was. Tot op de dag van vandaag is er een grote groep mensen die nog altijd met veel plezier luistert naar werk van bijvoorbeeld Charles Aznavour, Dalida, Edith Piaf en niet te vergeten Gilbert Bécaud. Van laatstgenoemde zanger, die in 2001 op 74-jarige leeftijd overleed, stond het nummer Nathalie in 1974 ook een maand lang in de Nederlandse hitlijsten. Bij ons hoort u hem vandaag met het nummer Et maintenant.

Dit schitterende nummer, Your Song, van Elton John, is afkomstig van zijn tweede album dat in 1970 uitkwam. Toen ik de film Rocketman zag, die gebaseerd is op het leven van Elton John, verbaasde het mij te zien dat deze ster van wereldformaat opgroeide als een iets wat timide, eigenzinnig jongetje. Toch wist deze inmiddels 79-jarige zanger, componist en pianist uit te groeien tot een ster van wereldformaat die met meer dan 300 miljoen verkochte opnamen een van de best verkopende zangers ooit is. Hij kende problemen met drank en drugs, maar zette zich sinds de jaren 80 in voor de strijd tegen AIDS. Helaas kampt Elton tegenwoordig met ernstige gezondheidsproblemen. Hij kreeg een flinke ooginfectie die hem bijna blind maakte en hij heeft diabetes type 2. Het volgende nummer wordt weer gezongen door Cliff Richard. Eigenlijk heet hij Harry Roger Webb. Omdat hij Harry nu niet bepaald een flitsende artiestennaam vond, veranderde hij al in 1959 zijn artiestennaam in Cliff. Sinds hij in 1995 werd geridderd door Queen Elizabeth, is Cliff Richard ook zijn officiële naam. Vanaf de jaren 50 tot 2000 was hij regelmatig te vinden in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. In 1999 had hij in zijn thuisland het Verenigd Koninkrijk zijn laatste nummer 1 hit met het nummer Millennium Prayer. Wij draaien nu van hem het nummer Needing a Friend.

dit. Tja, vindt u het niet prachtig, dit lied? Claudia de Breij was het en zij zong Zin in Sleur met jou. Dit lied gaat over de onverwachte schoonheid en de diepe rust van een saai voorspelbaar leven met je geliefde. Claudia werd in 1975 in Utrecht geboren en werd vooral bekend als cabaretière. Daarnaast is ze presentatrice, zangeres, radio-dj en schrijfster. In 2011 had ze een grote hit met het zelfgeschreven nummer Mag ik dan bij jou? Opmerkelijk is dat zij zeker 10 prestigieuze prijzen ontving. Daarnaast kreeg ze in 2000 een penning van de gemeente Schiedam omdat zij zich expliciet uitspreekt tegen haat en discriminatie en voor liefde en diversiteit. Ook schreef ze in 2000 ter gelegenheid van de 18e verjaardag van onze kroonprinses Amalia het boek Amalia. Dan kunt u nu luisteren naar een wel heel bijzonder dubbelnummer. Het is het lied Hey, That's No Way to Say Goodbye van Leonard Cohen. U hoort eerst de originele versie van deze in 2016 overleden Canadese singer-songwriter en daarna wordt het gezongen door Herman van Veen en Laurie Spee.

Hoorde u net Laurie Spee, die meezong met Herman van Veen? Het nu volgende nummer zingt ze alleen. Het is afkomstig van het album Promises, dat in 1997 werd uitgebracht. Genoemd album kreeg als ondertitel Laurie Spee sings Herman van Veen, omdat alle songs op dit album liedjes van Herman van Veen zijn die in het Engels werden vertaald. Wij draaien nu voor u het nummer Feel a Certain Tenderness, dat de vertaling is van Dat Tedere Gevoel.

Dit was de uit Birmingham afkomstige groep UB40 met het nummer Can't Help Falling in Love with You. Deze in 1978 opgerichte groep is tot op de dag van vandaag actief. De band heeft zowel muzikaal als qua afkomst een sterk multicultureel karakter. Gedurende ruim 50 jaar bestaan heeft de band meerdere grote hits gehad, waaronder ook een aantal nummer 1 versies. En dat waren voornamelijk covers. Enkele bekende hits zijn I Got You Babe, Sing Our Own Song en Kingston Town. Iedere zichzelf respecterende zanger heeft op enig moment een album uitgebracht met duetten. Niet alleen Frank Sinatra deed het, maar ook Tom Jones, Julio Iglesias en Benny Nijman. Ook Cliff Richard deed dit. In 2006 kwam van hem het album Two's a Company uit. Hierop zingt hij nummers met artiesten als Sarah Brightman, Phil Everly, Lulu en Barry Gibb. Ik koos van dit album het nummer Up Where We Belong, dat hij zingt met de populaire Canadese zangeres Anne Murray.

U hoorde Linda Ronstadt met een van haar grootste hits. En dat was het uit 1989 daterende nummer I Need You. Linda werd in 1946 in Tucson, Arizona geboren en is dus inmiddels 80 jaar. Ze brak in 1970 door met haar door pop beïnvloede country rock. Ze sleepte maar liefst 11 Grammys in de wacht. In 2011 stopte ze met zingen, omdat bij haar de ziekte van Parkinson was geconstateerd. Het nu volgende, door Lou Reed gezongen nummer, is een van mijn persoonlijke favorieten. Reed schreef dit lied nadat hij een zonnige middag met zijn vriendin in het park had doorgebracht. Rob de Nijs bracht van dit lied de Nederlandse versie uit onder de titel Lome Dag. De versie van Lou Reed die wij nu draaien heet Perfect Day.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2 vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

Nou, we waren het even niet met elkaar eens, maar ik kwam er eerst nog even tussendoor. Dit is ook een van de artiesten die ik heel graag beluister. Het was Sarah McLachlan en zij zong het nummer I Love You. Sinds deze in 1968 in Canada geboren zangeres doorbrak, werden er tientallen miljoenen albums van haar verkocht. Haar eerste platencontract tekende ze in 1988 op 20-jarige leeftijd bij het onafhankelijke label Network. Al haar albums deden het even goed. In 1977 trouwde ze in Jamaica met drummer Ashwin Good, met wie ze twee dochters kreeg. En dan gaan we verder met een dubbel nummer. Het is het door Fred Ebb en John Kander geschreven nummer My Coloring Book, dat in 1962 voor het eerst op de plaat werd gezet door Sandy Stewart. Niemand kon toen vermoeden dat het later veelvuldig zou worden gecoverd. Agnetha Faltskog, de blonde zangeres van ABBA, bracht in 2004 zelfs een eigen album uit onder die naam. Bij ons wordt dit nummer achtereenvolgens gezongen door Dusty Springfield en Cliff Richard.

Ja, en dan moet u het nummer van Cliff Richard even te goed houden. Soms loopt het allemaal gesmeerd, soms wat minder. En dan gaan we verder met een ander nummer. Het is een heel populair nummer. Het is het lied Guantanamera, dat in de jaren 20 van de vorige eeuw werd geschreven door radiomaker Josita van Fernandez. Het muzikale trio The Sandpipers nam het nummer in 1966 op, zoals het was aangepast door Pete Seeger. Het nummer kwam in de hitlijsten terecht en werd vervolgens door diverse artiesten gecoverd. U hoort nu hoe het nummer klinkt als het wordt gezongen door José Feliciano.

Na José Feliciano hoorde u eerst nog het nummer dat u te goed had van Cliff Richard, Coloring Book. En daarna draaiden wij I Remember Elvis Presley, dat in 1977 werd geschreven naar aanleiding van het onverwachte overlijden van Elvis. Het is van de hand van zanger, componist en muziekproducent Ari Eddie Owens, die het onder de naam Danny Mirror op de plaat zette. De naam Ari Eddie Owens zal u misschien niet heel veel zeggen, maar hij was al heel jong bezig met muziek. Op zijn 13e al organiseerde hij optredens met zijn coverband, die hij ook zelf presenteerde. Het zal u dan ook niet verbazen dat hij niet alleen de producent was van het nummer The Summer of 71 van Bolland en Bolland, maar ook de man achter het nummer Dingedong, waarmee Teach In het Eurovisie Songfestival won. Na een lied over Elvis Presley moet ik ook wel een nummer van Elvis draaien. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen Graceland, het landhuis waar Elvis woonde toen hij overleed en dat later een museum werd. Al in 2016 werd er de 20 miljoenste bezoeker ontvangen. In 1991 werd het pand geregistreerd in de National Register of Historic Places en in 2016 werd het zelfs een National Historic Landmark. Luistert u nu met ons naar Elvis Presley met It's Now or Never. Mm.

U hoorde de Ierse zanger David McWilliams met het fraaie nummer Can I Get There by Candlelight, dat hij in 1968 op de plaat zette en waarmee hij ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. McWilliams overleed in 2002 op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Rob de Nijs had in 1976 vervolgens heel veel succes met de Nederlandse versie van dit nummer, die Zet een kaars bij je raam vannacht heette. Het kwam uit als single en stond vervolgens 9 weken in de top 20. Wist u dat Tom Jones in juni 86 jaar is geworden? Hij is dus een tijdgenoot van Cliff Richard. Hij is ook afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. En hij kan, net als Cliff, terugblikken op een carrière van ruim 60 jaar. In de jaren 60 en 70 stond hij regelmatig in de hitlijsten met nummers als It's Not Unusual, Delilah en The Green, Green Grass of Home. Bij ons hoort u hem nu met het nummer She's a Lady.

U hoorde de niet zo heel bekende Franse zangeres Nicole de Monde met het wel heel bekende nummer La Vie en Rose, dat al in 1946 door Edith Piaf op de plaat werd gezet. Het leven van Piaf was even bijzonder als dramatisch. Ze overleed in 1963 op 47-jarige leeftijd en werd begraven op de Parijse begraafplaats Père Lachaise, waar tot op de dag vandaag dagelijks bloemen op haar graf worden gelegd. Ook heeft ze een eigen museum aan de Rue Crespin du Gast. Het nummer dat u zojuist hoorde werd door talloze bekende artiesten, onder wie Donna Summer, Grace Jones en ook Madeline Peru gecoverd. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer voor u. En dat is het nummer When You Walk in the Room. Het wordt eerst gezongen door ABBA-zangeres Agnetha Valskeuk en daarna kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door Cliff Richard.

Net als mijn zaterdagcollega's van de Rozo Express, draai ik met enige regelmaat werk van Rob de Nijs. Nadat hij in 1963 doorbrak met Ritme van de Regen, had hij een carrière die zijn weerga niet kent. Hij heeft nog altijd talloze fans en er is in ons land nauwelijks een theater te vinden waar hij niet heeft opgetreden. Vandaag draai ik van hem een nummer dat afkomstig is van het in 1994 uitgebrachte album met de titel Iets van een Wonder. Hiervan koos ik het nummer dat de Nederlandse versie is van de hit Right Here Waiting van Richard Marx. De Nederlandse titel van dit nummer is Waarheen je ook gaat.

waarschijnlijk wel de stem van de populaire Spaanse zanger Julio Iglesias. Hij zong een hit van Elvis Presley met de titel Can't Help Falling in Love uit 1961. Iglesias werd internationaal bekend met zijn gevarieerde repertoire. Hij zong uiteraard veel in het Spaans, maar bracht ook talloze fraaie Engelse nummers uit. Een van de mooiste daarvan vind ik persoonlijk het nummer Vincent, over het leven van Vincent van Gogh. Julio Iglesias, inmiddels 82 jaar oud, is de vader van de zangers Enrique en Julio José Iglesias. Onlangs vond ik een album van Paul de Leeuw dat uitgebracht werd in 2014. Dit album heet De Leeuw Zingt Long. Paul brengt hiermee een ode aan Robert Long, die in 2006 op 63-jarige leeftijd overleed. Paul kan heel aardig zingen en deze ode is natuurlijk ook heel goed bedoeld. Toch hebben sommige artiesten iets eigens dat je in een cover maar moeilijk kunt evenaren. U kunt nu zelf beoordelen of u dit met me eens bent, want u hoort nu Paul de Leeuw met het nummer Liefste, mijn liefste.

liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zegt dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie.

Dit was de in 1940 in Chicago geboren zangeres Timmy Euro met het nummer Tears on My Pillow. In 1952 verhuisde Timmy naar L.A. en in 59 op haar 17e nam ze haar eerste plaatje op voor Liberty Records. Met haar in 1961 uitgebrachte debuutsingle Hurt scoorde ze een nummer 1 hit. Daarna had ze in de jaren 60 en 70 nog een aantal hits, maar het succes van Hurt werd nooit geëvenaard. In Nederland maakte ze een comeback toen ze de belangrijkste gast was in een tv-gala rondom de platentiendaagse. Vervolgens woonde ze zelfs een aantal jaren in Nederland, maar keerde in de tweede helft van de jaren 80 terug naar de Verenigde Staten. Ze overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met bijzonder veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Nout Struik, waarvoor heel hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het bij de ORTS te horen van 7 tot 9. Live ben ik er weer voor u volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag. Tot dan.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor 660.000 euro wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

Virtuoso Radio.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af.
1: En dan het weer. Vanavond schijnt de zon met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft
2: uur na uur. Dag!

0: love the most, like it or not.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af.
2: En dan het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegers in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

blauwe stein en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land

0: jubel glanst de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Rozo Radio, internetradio.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.

Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het oude.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Mensen die het liefst van de zon willen genieten, omdat de mens van geld alleen niet rijker wordt. Ik had al heel vroeg in de gaten, je hebt mensen

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst Alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij Rozo Radio en bij de ORTS. Dit is weer een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Van 11 tot de klok van 12 met het laatste uur van het weekend. Als motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Dat hoop ik dan maar. Ik ben Kees. Ik wens u hartelijk welkom bij Boulevard of Broken Dreams.

En ik begin zo dadelijk na dit prachtige intro met Michel Polnareff en Love Me, Please Love Me. Daarna John Denver en Leaving on a Jet Plane. Maar dat zo dadelijk.

Sicardo uit Italië. En daarvoor hadden we Harry Nilsson uit Engeland met de Boom Bean Song. John Denver Leaving on a Jet Plane, we begonnen met Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me. Op deze mooie warme avond. Tot de klok van 12 is dit Boulevard of Broken Dreams. Met zo dadelijk Sammy Davis Jr. met Mr. Bojangles. Dean Martin met You Belong to Me. En Frank Sinatra met maar liefst twee nummers. Te weten, The Only Couple on the Floor. En I Loved Her. Dit zijn eigenlijk de Red Pack. En zo werden ze ook wel eens genoemd met hun drieën. Ze traden veel op in de jaren 40, 50 als de Red Pack. En dan gaan we ze dadelijk naar luisteren naar dit intermezzo van Green Leaves.

Ja, dat waren The Rat Pack. Oftewel Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. We luisteren naar de Boulevard of Broken Dreams. Met tot de klok van 12 is dit het laatste uurtje van dit weekend. We doen later op de avond dus schoner de muziek. U bent afgestemd, als het goed is, dus op Rozo Radio of op de ORTS. We hebben nog een paar hele leuke voor u in de aanbieding. Wat te denken van Roger Whittaker met The Last Farewell. En Michael Nesmith met Joanna. En hier is hij, Michael Nesmith.

Billy Preston en Sherita, With You I'm Born Again. Ja, Sherita was de ex van Stevie Wonder. En Billy Preston speelde in 1969 nog mee op het album van de Beatles, Let It Be. En speelde ook mee op het dak, het slotconcert van de Beatles in 1969. Daarvoor hadden we Roger Whittaker en The Last Farewell. Michael Nesmith, ook bekend van The Monkees, met Joanne. We hebben nog twee nummertjes voor u. Eentje van Elvis Presley, Until It's Time For You To Go. En een nummer van Willie Nelson, The Heart Of America. Bijna 12 uur. Het zit er bijna op, het weekend. Slechts twee nummertjes te gaan op.

0: The Heart of America. Dat was Willie Nelson tot slot van ons programma. Dit was weer het laatste uurtje van het weekend. Dit was weer een aflevering van Boulevard of Broken Dreams van Rozo Radio en de ORTS. Ik ga afsluiten zoals gewoonlijk met Duke Ellington in een sentimental mood. En ik wens iedereen nog een fijne nacht toe, wel te rusten en graag tot volgende week zondag, 11 uur. Doei doei.
1: Welterusten, slaap slaap.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieu

0: Haltestraat en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers

0: Slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.